Je luistert naar de Concertzender met De Nacht Jazz. De volledige speellijst vind je op de website concertzender.nl of in de app.

ሳልጅ የታማ እንደኔ ማን አለ እንደኔ

ብቻዬን ስሆን ታጠቡ ተኛለች ብቻዬን

اسكي ماهي جاهر كمي لما الكتو خرر ديري ديوا جبوتي

አካል ይመዘናን አካል ይመዘናን ልብ አይመዘን እየሰሙ መቻል ያንንም ያንንም

ያንንም የሰሞ መቻልክ ያንንም ያንንም የሰሙ መቻል ያንንም ያንንም

0: 땡큐.
1: Dit is De Nacht Jazz. De volledige speellijst vind je in de gids of in de app van de concertzender.

Dit is De Nacht Jazz van de Concertzender. De volledige speellijst van deze 6 uur vind je op concertzender.nl of in de app.

Je luistert naar de concertzender met De Nacht Jazz. De volledige speellijst vind je op de website concertzender.nl of in de app.

Amsterdam Sinfonietta was dit, in de symfonie voor strijkorkest nummer 11 van Felix Mendelssohn. Van Mendelssohn naar Ignaz Moscheles, dat is een kleine stap. Moscheles was docent piano aan het conservatorium van Leipzig. Mendelssohn was een vriend van hem en soms een leerling. Moscheles schreef meerdere pianoconcerten. In deze uitzending is Howard Shelley solist en dirigent van het Tasmanian Symphony Orchestra. U hoort het concert voor piano en orkest nummer 3, opus 58 in G-klein van Ignaz Moscheles.

Howard Shelley, hij was de solist in dit derde pianoconcert van Ignaz Moscheles. Van Moscheles is het een kleine stap naar Antonio Salieri. Moscheles studeerde bij hem en ze werden vrienden. Ter gelegenheid van het 50-jarig jubileum van Salieri componeerde zijn leerling Franz Schubert de kantate voor tenor, mannenkoor en piano onder de titel Beitrage zur 50-jährigen Jubelfeier des Herrn von Salieri. Deze kantate wordt uitgevoerd door de tenor Christophe Précardien, pianist Andrea Steyer en verder hoort u het Arnold Schönberg-koor, allemaal onder leiding van Erwin Ortner.

De tenor Christophe Prigardien, hij was de solist in deze cantate Deutsch 407 van Franz Schubert. La Cicerinella, ofwel het kikkerertje, is een Napolitaans volkslied uit de 18e eeuw. De componist Joachim Raff maakte er in de 19e eeuw variaties op, die u nu kunt horen in een uitvoering door pianist Tra Nguyen.

Tranegoyen was dit in La Cicerinella van Joachim Raff. Dit is bij de Concertzender de ochtendeditie, dagelijks te beluisteren tussen 7 en 10. Voor meer informatie over dit programma en ook de vele andere programma's die we uitzenden, verwijs ik u graag naar onze website concertzender.nl. En dan ziet u ook hoe u de Concertzender kunt steunen. We gaan verder met Weinen Virsi. Dat is een kantate voor gemengd koor en orkest van de Finse componist Jean Sibelius. De tekst komt uit het Finse nationale epos de Kalevala. Osmo Wenske dirigeert het dominante koor en het symfonieorkest van Lahti.

We besloten onze ochtendeditie met de suite uit The Black Rose van Richard Attencell. Wilt u informatie over de gespeelde muziek, dan kunt u de pagina bekijken van dit programma op onze website concertzender.nl. Deze uitzending werd door Peter Simmers samengesteld uit de collectie van Muziekweb. Nog een hele fijne dag.

U luistert naar de Concertzender, waar we dit uur gaan zwerven door de klassieke periode. Op reis door deze periode ontmoeten we de componisten Carl Friedrich Abel, Wolfgang Amadeus Mozart en František Lessel. Het bekendste werk op het programma is het beroemde klarinetconcert van Mozart, waarvan vooral het middendeel, het Adagio, tot de verbeelding spreekt. Maar ook de Sinfonia Concertante van Abel is meer dan het beluisteren waard. Naast deze omvangrijke werken is er ruimte voor een opwindend slotdeel uit een symfonie van Lessel. Carl Friedrich Abel, een tijdgenoot van Mozart en een van de laatste grote gamba-virtuozen, was een sleutelfiguur in het Londense muziekleven van de 18e eeuw. Tijdens Mozarts verblijf in Londen in 1764 en 65 kruisten hun wegen vrijwel zeker en de invloed van Abel op de jonge componist is in diens vroege werken hoorbaar. In de Sinfonia Concertante, waarschijnlijk ontstaan in de jaren 1760-1770 in Londen, beweegt Abel zich op het snijvlak van symfonie en soloconcert. Hierbij treden viool, hobo en cello als gelijkwaardige solisten naar voren in een elegante en levendige dialoog met het orkest. U hoort dit werk nu uitgevoerd door Martin Job, viool, Susanne Regel, hobo, Katie Stevens, cello en het Main Barok Orkester onder leiding van Martin Job.

Dat was de Sinfonia Concertante van Carl Friedrich Abel, uitgevoerd door Martin Job, viool, Susanne Regel, hobo, Katie Stevens, cello en het Main Barok Orkester onder leiding van Martin Job. Wolfgang Amadeus Mozart componeerde zijn klarinetconcert in A groot slechts enkele weken voor zijn overlijden. Het werk ontstond in Wenen voor de klarinetist Anton Stadler, een goede vriend en logebroeder van Mozart. Het concert is geschreven voor een bijzondere variant van de klarinet, de zogenoemde basset-klarinet, die een groter bereik had dan het instrument dat wij vandaag kennen en daardoor nieuwe, diepere klankkleuren mogelijk maakte. Mozart benut het volledige bereik van het instrument en weet zo een muzikaal betoog te creëren van hoog niveau. Van de lichte en dansante passages in de hoekdelen tot de verstilde, bijna tijdloze schoonheid van het adagio in het middendeel klinkt de klarinet als een zingende stem die moeiteloos schakelt tussen licht en schaduw. Het werk wordt dan ook vaak beschouwd als een muzikaal afscheid. U kunt gaan luisteren naar Nicolas Baillerou op basset-klarinet en de Kölner Academie onder leiding van Michael Alexander Willens.

Welkom bij de Concertzender. Dit is Messa et cetera. In dit programma klinkt muziek van drie Engelse componisten uit de 17e eeuw. Matthew Locke, Henry Purcell en John Blow. Matthew Locke had een reputatie als een eigenzinnige componist. In een tijd waarin steeds meer invloeden van de Italiaanse stijl zich lieten gelden, verdedigde hij de traditionele Engelse stijl. Hij is vooral bekend geworden door zijn consortmuziek, maar hij heeft ook heel wat sacrale muziek nagelaten. Anthems op Engelse tekst, Latijnse motetten en liederen voor huiselijk gebruik. We horen nu twee werken. Het eerste is een zetting van Psalm 137, Super Flumina Babylonis, voor vier stemmen, twee violen, bas gamba en basso continuo. Daarna horen we de anthem O be joyful in the Lord, all ye lands. Een zetting van Psalm 100 voor vier stemmen, twee violen, altviool, bas gamba en basso continuo. Deze twee werken worden uitgevoerd door het koor van New College Oxford en The Parley of Instruments onder leiding van Edward Higginbotham.

U hoorde een motet en een anthem van Matthew Locke, uitgevoerd door het koor van New College Oxford en de Pali of Instruments onder leiding van Edward Higginbottom. De solopartijen werden door leden van het koor gezongen. Behalve muziek voor de liturgie van de Anglicaanse kerk werden in Engeland ook sacrale liederen voor huiselijk gebruik gecomponeerd. Dat deed ook Henry Purcell. Slechts enkele van deze liederen worden regelmatig uitgevoerd. We horen nu één van de minder bekende liederen, Awake and with Attention Here, op een tekst van Abraham Cowley, een van de belangrijkste dichters van de 17e eeuw. Dit lied wordt uitgevoerd door de bas Harry van der Kamp met Gustav Leonard aan het orgel.

Dat was Awake and with Attention Here van Henry Purcell, uitgevoerd door Harry van der Kamp en Gustav Leonard. In het boekje bij een cd met werken van John Blow noemt de schrijver hem een net niet helemaal vergeten componist. Hij staat in de schaduw van zijn leerling Purcell. Blow was kennelijk een bescheiden mens. Hij stond vrijwillig zijn positie als organist van Westminster Abbey aan Purcell af, wiens talent hij onderkende. Na diens dood nam hij zijn oude positie weer in. Blow is vrijwel uitsluitend bekend gebleven vanwege zijn mask Venus and Adonis, maar zelf beschouwde hij zijn sacrale muziek als het belangrijkste onderdeel van zijn oeuvre. We horen twee zogenaamde symphony anthems, anthem voor zangstemmen met begeleiding van strijkers. Het eerste is Hear My Voice, O God, op verzen uit Psalm 64. Het werd gecomponeerd als reactie op de moordaanslag op koning Karel II en zijn opvolger Jacobus in 1683. Twee jaar later componeerde Blow God Spake Sometime in Visions voor de kroning van Jacobus II en Mary. Het is een zetting van verzen uit Psalm 89 voor achtstemmig koor en strijkers. U hoort het koor van New College Oxford en St. James Baroque onder leiding van Robert Quinney. De solopartijen worden gezongen door leden van het koor.

0: Dag luisteraars, in deze aflevering van Concertzender Live met Oude Muziek kunt u luisteren naar twee concerten uit een reeks van drie die van 13 tot en met 15 maart plaats hadden in de Onze Lieve Vrouw van Blindekenskapel in Brugge, België. Concertorganisator Karen Majeline nodigde zoals gebruikelijk intussen een keur van internationaal gereputeerde topmuzici uit voor alleen zaligmakende barokconcerten. Ik heb het over Lucia Swartz, cello, Rio Terracado barokviool, Kaori Uemura, viola da gamba, en eerst Sibe Henstra in het tweede concert Guy Panson op clavecimbal. En in het laatste concert is er de Oostenrijkse Peter Waldner solo op clavecimbal. Dat laatste concert hoort u in een volgende aflevering van Concertzender Live. Eerst het concert van 13 maart. De ten onrechte minder bekende Onze Lieve Vrouw van Blindekenskapel in Brugge dateert van 1651 en er is een rijke en boeiende geschiedenis aan verbonden. De akoestiek van de kapel is voortreffelijk, dus kunt u luisteren naar een erg geslaagde opname. In het eerste concert dat u zo meteen hoort spelen Lucia Swartz, Sibe Henstra en Rio Terracado, een werk van Heinrich Ignaz Franz von Biba, Johann Sebastian Bach, François Couperin en Antonio Vivaldi. Ik wil graag extra uw aandacht vestigen op het vierde werk en dat is de Chaconne voor viool solo van Johann Sebastian Bach. Werkelijk voortreffelijk uitgevoerd door Rio Terracado. Ik heb er in alle eerlijkheid de tranen van in de ogen gekregen. Zo ontroerend heeft Terracado dit toentertijd toch wel gedurfde werk uitgevoerd. Bach heeft in deze chaconne allerlei delen uit zijn koraalmelodieën, uit zijn cantates verwerkt. Geniet ervan, dit is zonder meer een zalig concert.
1: U luistert naar Concertzender Live met Leo August de Bok.

0: We luisterden naar een concert dat plaats had op 13 maart 2026 in de met een fraaie akoestiek gezegende Onze Lieve Vrouw van Blindekenskapel in Brugge, België. De uitvoerenden waren Lucia Swartz, cello, Rio Terracado, barokviool en Siebe Henstra, klavecimbel. Voor het tweede concert blijven we in de Onze Lieve Vrouw van Blindekenskapel in Brugge. Beide concerten in deze aflevering van Concertzender Live horen thuis in een reeks van drie in één festivalweekend. Het derde concert met de Oostenrijkse klavecinist Peter Waldner breng ik in een volgende aflevering van Concertzender Live. Het is 14 maart, een bewolkte zaterdagochtend, wanneer Rio Terracado, barokviool, Kaori Uemura, viola da gamba en Guy Panson, klavecimbel, zich voorbereiden op een muzikaal menu met daarop werk van Heinrich Ignaz Franz von Bieber, François Couperin, Johann Sebastian Bach natuurlijk, Marin Marais ook en Dieter Buxtehude. Ik vroeg aan Bart Stouten, voormalig presentator en programmasamensteller bij de Vlaamse Klassieke Radio, het programma toe te lichten. Dat deed hij natuurlijk graag voor ons. Na zijn toelichting begint meteen het concert. De speellijst kunt u raadplegen op onze website www.concertzender.nl en in onze app.
1: Wat we vandaag te horen krijgen, het is een beetje in de geest van wat we gisteren gehoord hebben. We gaan luisteren naar Guy Panson, het klavecimbel, Kaori Uemura, die fantastische viola da gamba, vertolkster, en opnieuw Rio Terracado op de barokviool, die de Rozenkrans-mysterie-sonates van Heinrich Ignaz Franz von Bieber brengt, wat natuurlijk ook een soort hortus conclusus is, een meditatieruimte, een heel indrukwekkend ingesloten tuintje met allerlei, als een pad Ternoster er rond, zo allerlei muziekfragmenten die een soort grote sonate creëren. Dan gaan we luisteren naar muziek van François Couperin, waar je natuurlijk toch voelt dat hij de meester is van het ornament, van het in het klavecimbel, het emfatisch aanbrengen van bepaalde accenten via dat ornament. Dat vind ik altijd heel indrukwekkend, waardoor hij natuurlijk ook erg herkenbaar is en ook op een hele sensuele manier kan klinken. Dan krijg je die Sorrowful Mystery, zoals het hier staat, van Johann Sebastian Bach, een triosonate voor orgel. Bach was natuurlijk een multitalent. Hij was niet alleen een uitstekend violist, een uitstekend klavecinist, een uitstekend organist. Hij was ook een geweldig zanger. In Lüneburg was hij een enorm goede zanger. En ik heb zelf vorig jaar een bezoek gebracht aan de kerk, de Marienkirche in Lübeck, waar hij dus zijn grote boegbeeld, Dietrich Buxtehude, aan het werk hoorde. En Buxtehude stond een stilus van Fantasticus voor, dat wil zeggen een stijl waarin ongebreideld alles mogelijk is. Dus je kan in die geest van Bach, zoals gepikt opgepikt bedoel ik bij Dietrich Buxtehude, werkelijk alles doen wat je fantasie je maar ingeeft. Niet alleen met de klank, maar ook met de stilte. Je kan de muziek stilleggen, je kan ze weer opstarten, je kan dingen doen die voor die tijd ja, heel ongewoon waren. En Bach wilde dat natuurlijk ook. Hè. Bach wou ook carrière maken. Bach is begonnen in Arnstadt aan het orgel daar. Hè. En hij is dan verder geëvolueerd naar we kennen dat parcours van Bach, Weimar, Keuten en dan Leipzig. En hij heeft geëxperimenteerd met die muziek. Omdat dat was nu eenmaal een man die niet... dat was een ambachtsman, maar die wou altijd maar verder gaan. Die wou kijken. Dat deden de Vlaamse polyfonisten ook. Denk aan het Quattrocento, aan de Italiaanse polyfonisten, die dus ook dingen die aan de grens van de disharmonie kwamen, deden. Hè? En Bach heeft dus die stilus fantasticus van Dietrich Buxtehude omhelst, omdat hij dat wilde. Hij wou die muziek naar de uiterste grenzen voeren van wat voor het oor te verdragen valt ook. Dus dat gaan we zeker ook kunnen ervaren in die muziek die dadelijk te horen wordt gebracht. Marais Marais, natuurlijk de beroemde tombeau voor Monsieur de Sainte-Colombe, die we allemaal kennen uit die mooie film van destijds, die gaan we vandaag horen. Dan is er werk van Dietrich Buxtehude, niet verwonderlijk, The Glorious Mysteries, u ziet, dat woord mysteries, die mysteriën, dat idee van de Maria Devotie gekoppeld aan die mysterie en zo. Komt altijd maar terug in het programma. En we eindigen opnieuw bij de Passacaglia, waarover ik vertelde, van Heinrich Ignaz Franz von Bieber.
0: Dat wordt genieten.
1: Het is puur genot. Wat we hier ervaren is van het allerhoogste niveau. Dat zeg ik niet lichtzinnig. Ik meen echt dat dit tot de mooiste concerten behoort die ik heb meegemaakt de laatste jaren. Dat is van een niveau dat onovertroffen is. Het gonst van de vibraties naar de ruimte, naar de tijden, naar het artistiek talent. Het is werkelijk het siert Brugge dat zo'n festival hier mag doorgaan.

Dit was Ratatouille. De volledige speellijst kunt u nalezen op onze website concertzender.nl. Samenstelling Niklaas Hoekstra. Graag tot een volgende keer.

Dit is het Paleis van de Weemoed met zalen die gevuld zijn met de muziek van gisteren. We gaan vandaag energiek van start, om niet te zeggen ademloos. Sue Rainey, zo'n zangeres die het in het begin van de jaren 60 helemaal leek te gaan maken. Ze maakte albums met arrangeurs als Nelson Riddle en Billy May, werkte met Bill Holman, Ray Anthony. Maar net toen ze zo'n beetje zou doorbreken, veranderde de muzikale smaak nogal radicaal en de popgeneratie liet haar goeddeels links liggen. En het is toch jammer. Sue Rainey in een razend tempo met Breathless.

duizend plannen, heb genoeg voor duizend mannen. Ik ga bijna door het behang van de pure geldingsdrang. Ik wil genieten van mijn leven voor ik oud ben en verlep. Daarom neem ik nog een pilletje voor de pep. Ik heb nu allerlei ideetjes waar ik vroeger niet

Zo'n pilletje voor de pep. Oh, zo'n pilletje voor de pep. Nou, ik kan u wel vertellen, dat is brandstof in de klep. Ik heb aan Gerard van het Reven nog een liefdesbrief geschreven. Gerard kan iets voor je doen, vele groeten en een zoen. En wanneer hij mij mocht schrijven dat ik echt geen kansen heb, nou, dan neem ik nog een pilletje voor de pep. Ja, die.

0: Mijn pilletjes zijn op.
1: Jasperine de Jong in de tijd van Lurelei met een liedje van Guus Vleugel. En daarvoor het Melacrino Orchestra met de Minutenwals, waar we trouwens ook een Jasperine de Jong versie van hadden kunnen kiezen. Vorige week hadden we het orkest van Malando, al met een exotische vocaliste van vaderlandse bodem, Francisca Deschamps. En vandaag opnieuw zoiets, nu Malando met Anne Sander. Eigenlijk heette ze Anne Sanders, maar Anne Sander klonk natuurlijk wat opwindender, zeker in een liedje als dit.

Wim, die is zo verliefd op Pam. Hij zag haar lopen op de dam en stond meteen in vuur en vlam. Jim, die is zo verliefd op Kim. Hij zag haar zitten in de trim en zij werd stapelgek op hem. Mannetjes, maak het dolverliefde plannetjes. Het komt in kruiken en in kannetjes, met Annetjes, met Mientjes, Fientjes, Sjakkelientjes, Guus. Die is zo verliefd op Truus, hij zag haar zitten in de buus en gaf haar dadelijk een kus.

bruid en weer een gom in het zwart. Wie niet aan de liefde doet, die heeft een houten hart. Joe, die is stapel op Cato. Hij zei Cato, I love you so. En kocht een flat in Almelo. Pie, Pie, die is zo verliefd op Fie. Hij zag haar zweven op de ski. En hing haar vol met poëzie.

gehouden. Kees, die is zo verliefd op Trace. Hij zei, je hebt iets in je face. Dat werkt uitdagend op mijn vlees. Oh, oh, hoeveel paardjes houden van elkaar. Oh, oh, hoeveel mensjes trouwen met elkaar. Weer een bruid en weer een gom in het zwart. Wie niet aan de liefde doet, die heeft een houten hart. Ted, die is zo verliefd op Jet. Hij zag haar lopen in de stad en was de kluts kwijt tot en met. Koos, die is zo verliefd op Toos. Ze werkte bij Van Genden Loos. Hij zei, ik trouw je nu of noos. Zou dan niet, als je zoveel liefde sparen ziet, die wankele planeet van ons een tuin moeten zijn van rozengeur en maneschijn. Miep, die zei, kerel krijgt de

0: Dat klopt niet.
1: Een iets wat merkwaardige opname van Toon Hermans met een echomachine en een orgeltje. Het was het B-kantje van zijn carnavalskraker Sien laten zien hoe mooi je bent uit 1966. En ik vind het eigenlijk best een grappig liedje. Oh, hoeveel mensen. Ook een orgel in het eraan voorafgaande speelde Walter Wanderley. En dan nu een muzikaal genie, Rashaan Roland Kirk, die niet alleen multi-instrumentalist was, maar ook de vaardigheid bezat om verschillende instrumenten tegelijkertijd te bespelen. Kirk speelde onder meer de mancello, die lijkt op een altsax, maar met het geluid van een sopraansax. En de stridge, dat is een soort rechte altsax. Verder speelde hij fluit, waar hij dan ook nog zijn stem door kon laten klinken, en doedelzak. En het kunststukje dat hij in het nu volgende The Haunted Melody uithaalt, is dat hij als het ware twee verschillende stemmingen in één stuk bijeenbrengt. Technisch gezien moeten we het ons als volgt voorstellen. Kirk met in zijn linkerhand een tenorsax, in zijn rechter een fluit en daartussenin de stridge.

Robert Daron et Rolando. Het geluk is niet langer een droom. En daarvoor multi-instrumentalist Rashaan Roland Kirk met de eigen compositie The Haunted Melody. En we troffen ook nogal wat ongure zaken aan in For the Losers door Matt Dennis. Aan de Amsterdamse Westerstraat staat een ongelooflijk leuk museum, het Pianola Museum. En het heeft in de loop der jaren ook enkele cd's uitgebracht. Bijvoorbeeld de plaat Renata, waarop Casper Jansen de pianola bedient en waarop pianorollen zijn te horen die aan het begin van de vorige eeuw werden vervaardigd in de kunstspelmuziekrollenfabriek Hollandia. Daarvan komt O Katerina. MUZIEK

0: think it's so much cheaper than making whoopee. You better keep her. Can't you see it's so much cheaper than making...
1: Een advies van Esther Phillips. En daarvoor weer een deuntje van zo'n Ultra Lounge CD van Capitol. Dit keer van het deeltje A Bachelor in Paris. En daarop hoorden we Dickie Do and the Don'ts met Vive l'Amour. De Nederlandse Powder Blue alias Marjolein van der Klauw.

Dat waren de Three Sons met Wailing Guitar. Een actrice nu, afkomstig uit Glasgow in Schotland, bouwjaar 1933. Geboren als Patricia Bernadette McLaughlin. Maar ze zou bekend worden onder de wat exotischer klinkende naam Pat Dahl. Ze luisterde met haar statueske verschijning enkele films op en bovendien zong ze wel eens. Zoals in dit liedje dat vastgeklonken zit aan het kindsterretje Shirley Temple. Maar op de plaat We Dig Pat Dahl kreeg het een uitstraling die meer was gericht op de volwassen medemens.

Chet Baker in Parijs, de Barclay Sessions uit de periode 1955-1956. En dit heet Not Too Slow. Een veelzijdige zangeres uit de jaren 40 en begin 50 was Ella Mae Morse. Haar grootste hit destijds was de Blacksmith Blues. Ze manifesteerde zich in jazz, rhythm and blues, country, pop en ook in de vroege rock'n'roll bewegingen. Zoals we kunnen horen in Rock Me All Night Long.

0: nobody. Don't want nobody but me.
1: Ja, Everybody Loves Joe Thomas. Dat was het onderwerp van deze uitzending van Jump. Eddie Detema heeft dit samengesteld. Jaap Seip en de technische crew in Utrecht hebben er iets moois van gemaakt. En we gaan eruit met een stukje backstage at the Apollo. En dan zien we volgende maand wel weer waar we zijn.

Dat was het wel zo'n beetje. Jump werd voor de concertzender en zijn filiaal World of Jazz bijeengezocht door Eddie Detemeyer. En blijven jumpen, hè?

Dit is de Concertzender. Welkom bij het programma De Wandeling. De aflevering van vandaag is gewijd aan kamermuziek van Franz Schubert. We beginnen met zijn trio voor piano, viool en cello, nummer 1, Deutsch 898, opus 99 in Bes Grote Terts. Hij begon met het componeren daarvan in 1827 en voltooide het een jaar later in zijn sterfjaar. Het trio werd pas 8 jaar na zijn dood gepubliceerd. We horen een mix van klassiek formalisme en vroege romantiek. U gaat luisteren naar een uitvoering door de gebroeders Moreau. David Moreau speelt viool, Edgar Moreau cello en Jérémy Moreau speelt de piano.

U hoorde Franz Schubert's trio voor piano, viool en cello nummer 1, opus 99 in Bes Groot, gespeeld door David, Edgar en Jérémy Moreau. Met excuses voor de tikjes die u in het begin misschien kon horen. We gaan verder met een ander ensemble, het Hamlet Piano Trio. En zij spelen Franz Schubert's trio voor piano, viool en cello, Deutsch 897 in Es Groot. Ook deze Notturno is een postuum werk. Oorspronkelijk schreef Schubert het als tweede deel van het pianotrio in Es Groot dat hij terugtrok. En pas in 1844, bijna 20 jaar na Schubert's dood, ontdekte muziekuitgever en componist Anton Diabelli het stuk en hij publiceerde het. Hier is dat Notturno van Schubert gespeeld door het Hamlet Pianotrio.

U hoorde Franz Schubert's postume trio voor piano, viool en cello in S groot, ook wel bekend als Notturno, uitgevoerd door het Hamlet Piano Trio. We besluiten met nog een kort stuk van de recent uitgebrachte dubbel-cd van het trio Moreau. Naast twee pianotrio's van Schubert staan er ook een paar arrangementen op van Schubert's liederen. We luisteren naar Auf dem Wasser zu singen, Deutsch 774, opus 72, maar dan gearrangeerd voor viool, cello en piano. Uitgevoerd dus door het trio Moreau.

U hoorde het tweede pianotrio in C klein, opus 66 van Felix Mendelssohn Bartholdy, door het Osiris trio. Dat bestaat uit Peter Brunt viool, Larissa Groeneveld cello en Ellen Korver piano. En daarmee komt er een einde aan deze uitzending van Radio Romantica. Het programma werd voor u samengesteld door Pieter de Oude.

In deze uitzending van Chroniek van de Nederlandse Muziek hoort u werken van Quirinus van Blankenburg. Hij leefde van 1654 tot 1699 en ontving zijn eerste muzieklessen van zijn vader, die stadsorganist in Gouda was. En deze wees hem op de allernieuwste ontwikkelingen op muziekgebied in Italië en de achterhaalde muziekstijl in eigen land. En hij gaf kooplui de opdracht om uit Venetië de allernieuwste muziekdrukken mee te nemen. Toch voelde van Blankenburg zich later als componist miskend en slachtoffer van de modische overwaardering van alles wat uit Italië kwam. Op jonge leeftijd was hij keurmeester van orgels en klokkenspelen. Hij werd organist in Rotterdam en later stadsorganist en bayardier in Gorinchem. U hoort van Blankenburg nu eerst de orgelbewerkingen van de psalmen 21, 24 en 99, gespeeld door Gert Oost. En daarna psalm 146, gespeeld door Willem Poot.

Dat waren vier orgelbewerkingen van psalmen, gecomponeerd door Quirinus van Blankenburg. Op zijn 24e ging hij rechten studeren aan de Hogeschool in Leiden. En in 1687 werd hij benoemd tot organist in de Waalse Kerk van Den Haag. En daarna tot eerste organist van de Nieuwe Kerk aldaar. Tot de weinige overgeleverde muziekwerken van Van Blankenburg behoort het Clavecimbel en Orgelboek der gereformeerde psalmen en kerkzangen uit 1732 met zettingen van alle psalmen. Ze worden afgewisseld met korte composities die als voor- of naspelen bedoeld zijn. Hier zijn uit dat Clavecimbel en Orgelboek de psalmen 6, 23 en 24 en toegevoegd de fugsgewijze uitbreiding van nummer 24. U hoort countertenor Sietse Buwalda, gambiste Wilma van der Wart en Henny Heikens op het Reichner-orgel uit 1786 in Rijswijk.

In 1733 componeerde Van Blankenburg een muzikaal bruiloftsgeschenk ter ere van het huwelijk van de dochter van de Engelse koning George II. En dat was Anna van Hannover. En ze trouwde met de Friese stadhouder Willem Karel Hendrik Friso. En dat geschenk heette de Verdubbelde Harmonie, een reeks op Franse leest geschoeide dansen en airs. Bij vier daarvan zijn gespiegeld en op hun kop gelezen bas- en melodiestem verwisselbaar. We luisteren nu naar vier van deze delen uit de Verdubbelde Harmonie met Bob van Asperen aan het klavecimbel.

U hoorde delen uit de verdubbelde harmonie van Quirinus van Blankenburg. Van Blankenburg was een veelgevraagd muziek- en klavecimbelleraar. Zo gaf hij onder meer les aan Unico Graaf van Wassenaar. Voor hem componeerde hij in 1715 de kantate L'Apologie des Femmes. En deze kantate is een antwoord op Les Femmes van de Franse componist André Campras. Daarin beschrijft hij het leed dat door de liefde wordt veroorzaakt. Ook stelt hij een lijst op met weinig aantrekkelijke karaktertrekken van de vrouw. Hij vindt echter troost in de schoonheid van de natuur en keert zich voor altijd af van het vrouwelijk geslacht. Van Blankenburg geeft in zijn kantaten een opsomming van vrouwentypen, waarin de negatieve karakteristieken in Campras' kantaten juist ten gunste worden gekeerd. Een paar voorbeelden. De jaloerse heeft een teder hart. De preutse is als een veertje. De kokette geeft zich graag over. De wijze heeft een sterke geest. De bleke is met haar huidskleur weergaloos. De donkere is een schattige brunette. De dikke heeft majesteitelijkheid. De dunne heeft taille en vrijheid. De bedriegster redeneert listig. De zotte is goeig. De zwijgzame is bescheiden en de heel spraakzame heeft een goed humeur. Ja, dat zou je in deze tijd toch niet meer zo opschrijven. Hier is L'Apologie des Femmes, een kantate voor middenstem met begeleiding. U hoort bariton Max van Egmond en het residentieorkest onder leiding van Ton Koopman.

In zijn in 1739 uitgegeven Elementa Musica gaat Van Blankenburg uitvoerig in op de muziektheoretische principes. Hij stelt zich kritisch op ten opzichte van de in zijn ogen misvattingen en onduidelijkheden bij de toepassing daarvan door collega-theoretici. Het hoofddoel van het traktaat is het benoemen van de principes en grondregels van de basso continuo. In Elementa Musica schrijft hij ook: als ik een stuk muziek van mijn maaksel placht te vertonen, dan was het nooit prijsbaar. Maar als ik in de plaats van mijn naam Blankenburg die Castel Bianco, welk hetzelfde is, daarboven zette, dan was het uitstekend. Zoals eerder gezegd voelde Van Blankenburg zich als componist miskend en slachtoffer van de overwaardering van Italiaanse muziek. Gert Oost speelt nu drie delen van de orgelversie van de verdubbelde harmonie.

De door Quirinus van Blankenburg geschreven Elementa Musica is ook een rijke bron voor onze kennis van het muziekleven in de 17e en 18e eeuw. De enige compositie in het traktaat is de Fuga Obligata. Van Blankenburg componeerde de fuga in 1725 op een anoniem aangereikt thema van 12 noten. Het blijkt dat een later door Händel gecomponeerde fuga gebaseerd is op hetzelfde thema. We zijn bijna aan het eind gekomen van dit programma over Quirinus van Blankenburg, toch een van de meest markante muzici en componisten uit de Nederlandse barok. Tot het eind van het uur hoort u Blankenburgs Fuga Obligata met Jacques Och aan het klavecimbel. En daarna speelt Bob van Asperen nog een aantal delen van de klavecimbelversie van de Dubbelde Harmonie. Deze aflevering van Chroniek van de Nederlandse Muziek werd samengesteld door Paul Hekking.

De zangkunst juicht en één wordt twee op onze snaren. Nu het bondgenootschap wordt verdubbeld door het paren van Frieslands rechterhand met Engelands waardste pand. Waardoor geloof en deugd, gerechtigheid en waarheid en samen verbonden zijn als zon en maan in klaarheid tot een gezegend licht waarvoor de nevel zwicht. Vreugdelied, Country Dance.

Orchestra Broadway. Helaas nog niet in Nederland geweest. De muziek is hier vrij onbegrepen en de impresario's die hier wel eens charanga naartoe halen, werken alleen met groepen uit Cuba dat in de laatste 40 jaar een andere muzikale ontwikkeling heeft doorgemaakt. Gelukkig is er radio en het programma Mambo. Daarom nog twee opnames waarvan de laatste een ode is van Orchestra Broadway aan New York City. En daarmee komt een einde aan dit uur Mambo. Mambo werd samengesteld door Ira Goldwasser. Techniek Willem Banning, presentatie Harriet Broekman. En dan nu nogmaals Orchestra Broadway.

Beste luisteraars, welkom bij Orient Express. Vandaag aandacht voor muziek uit Turkije. We beginnen met 4 titels van het album Three of Us van The Secret Trio. Een Armenier, een Turk en een Macedoniër komen elkaar tegen in New York. Nee, dit is niet het begin van een mop, maar een beschrijving van de ontmoeting die uiteindelijk leidde tot deze cd. The Secret Trio bestaat uit Ara Dinchan op oud, Tamer Pinarbazi op kanoen en Ismail Lumanovski op klarinet. Ara Dinchan is de nestor van het trio. Hij maakte al naam als schrijver van liedjes die vanuit het Armeens werden vertaald in het Engels, Grieks en Turks. De bekende Turkse zangeres Sezen Aksu nam meerdere nummers op van Dinchan en ze is ook te horen op dit album. Zij zingt de melancholieke ballade Benik Karanlim Yanim. The Secret Trio toont op vakkundige wijze hoezeer de muziek van Armenië, Anatolië en het Balkangebied met elkaar is verweven.